0: Heb je nou een last van?
1: Outflung 10.
0: Outflung 46S, please validate and open the gate.